0: Discountsonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsonk.
1: Volgens Bouwfederatie en Bild is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
2: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be.

0: iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Levensgevaarlijk.
2: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
3: Zekerpieter.be 0470 050 415.
2: Dat is zeker dat de.
3: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
1: Wie dat de?
2: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
3: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
4: Zekerpieter.be
3: 0470 050 415.
2: Zeker dat Pieter.
5: Je hoort van ons.
6: Goeie avond. Radio.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA, voor wonen zonder zorgen.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Radio Star.
7: Yo-ho!

De groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Goeie avond.

te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

In de traiteurafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.

Discountsom. Uw supermarkt voor al uw barbecue specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.